Morgengesang van Joseph Marx in de orkestbewerking van A. Wasserman door het Apollo Ensemble onder leiding van Chris Foster en het BBC Symphony Orchestra onder leiding van Stephen Bryant. Het laatste werk van Joseph Marx in deze uitzending is Herbstchor an Pan. Tot nu toe lieten we u orkestbewerkingen horen van Marx' koorwerken. Voor Herbstchor an Pan schreef hij zelf de orkestpartij. Het was zelfs zijn eerste orkestwerk en hij componeerde het in 1911. Het is een kantate voor gemengd koor en jongenskoor, orgel en groot orkest. De tekst ervan is van de dichter Rudolf Hans Bartsch. Het bijna 20 minuten durende werk is een ode aan de herfst en bestaat uit 4 delen. Willst du es nicht glauben? Der große Flurgott trunken und schwer? Grämlich dahinter dehnt sich der große Pan en keer in dich, keer ein.

Als laatste werk van Jozef Marx in dit programma hoorde u Herbstchor an Pan door het Apollo Ensemble onder leiding van Chris Foster en het BBC Symphony Orchestra onder leiding van Stephen Bryant. Dan hebben we nu moderner oratoriumwerk op het programma staan van de Belgische componist Pierre Barthelomé. Hij werd in 1937 geboren in Brussel en studeerde daar ook aan het conservatorium. Barthelomé was de oprichter van het gerenommeerde ensemble Musique Nouvelle, dat concerten gaf in heel Europa. Het idee om dit requiem te schrijven ontstond vanuit een eenvoudige vraag: wat is het basiselement dat aan de grondslag ligt van de verbeelding van de componist? En de vraag die daaruit volgt is: wat is het meest inspirerende thema voor een componist vanaf de tijdsperiode van het Gregoriaans? Antwoord: het requiem. Pierre Barthelomé creëerde zijn eigen versie, bestaande uit 7 delen. En daarvan laten we u er 2 horen, Kyrie en Dies Irae. U hoort het Laudantus Consort en het ensemble Musique Nouvelle onder leiding van Guy Janssens.

0: Dat waren twee delen uit het Requiem van de Belgische componist Pierre Bartholomé. U hoorde het Kyrie en het Dies Irae uit deze compositie, geschreven in 2007. De uitvoerenden waren het Laudantes Consort en het ensemble Musique Nouvelle onder leiding van Guy Janssens. Dit was De Muzikant, waarin we uw muziek voor oratoriumkoren lieten horen, vergeten en herontdekte muziek van Joseph Marx en een nieuwe compositie van Pierre Bartholomé. De Muzikant werd voor u samengesteld door Katrenk.
1: Vandaag in De Muzikant een special over het Gelders Fanfareorkest, afgekort het GFO. Het orkest werd in 1988 opgericht met als doel het fanfareorkest en de fanfaremuziek te promoten. Het Gelders Fanfareorkest verzorgt daarom regelmatig concerten en niet alleen in de provincie Gelderland. Momenteel zijn er zo'n 50 orkestleden. Ze variëren in de leeftijd van 15 tot 46 jaar en ze komen uit de hele provincie Gelderland. Ook muzikanten die door werk of studie inmiddels buiten de provinciegrenzen zijn gaan wonen, blijven het orkest trouw. Behalve in het GFO spelen de leden meestal bij de muziekvereniging in hun eigen woonplaats. De muzikanten zijn gevorderde amateurs en conservatoriumstudenten die allemaal lid zijn geworden uit enthousiasme voor de fanfaremuziek. Van de CD Martinizza luisteren we als eerste naar de Bach-variaties van James Curnoff. Het stuk bestaat uit een aantal melodische variaties op een van Bachs bekendste koralen, Wach auf mein Herz und singe. De finale van het stuk is gebaseerd op de noten B, A, C, H. Het Gelders Fanfareorkest staat onder leiding van Tijmen Botma.

Dat waren de Bach-variaties van James Kernoff door het Gelders Fanfare-orkest onder leiding van Tijmen Bodma. En over die dirigent Tijmen Bodma moeten we het nog even hebben. Hij werd geboren in 1962 en begon zijn muzikale loopbaan op 7-jarige leeftijd als trompetist bij de plaatselijke harmonie. Daarna speelde hij al snel bij het Nationaal Jeugd Fanfare Ensemble. Hij studeerde vanaf 1979 aan de conservatoria van Zwolle, Leeuwarden en Hilversum de hoofdvakken trompet en directie. Tegenwoordig is Tijmen Bodma als hoofdvakdocent HaFaBra directie aan het conservatorium van Groningen en dirigent van een viertal blaasorkesten, waaronder het Gelders Fanfare Orkest. En alsof dat niet genoeg is, is Tijmen Bodma ook nog als trompetdocent verbonden aan de muziekschool in Ede en wordt hij regelmatig gevraagd als gastdirigent bij andere orkesten. Maar nu hoor je hem weer als dirigent bij het volgende stuk, Harmony Festival van Jan de Haan. En het is opnieuw een eerbetoon aan Johann Sebastian Bach. Ook Jan de Haan improviseert op het thema B-A-C-H. En aan de hand van dit thema ontstaan de meest prachtige akkoorden. Een waar festival van harmonieën dus.

Dat was Harmony Festival van Jan de Haan door het GFO onder leiding van Tijmen Bodma. Een werk nu van de Italiaanse componist Franco Cesarini, Abysses. Cesarini schreef het in opdracht van de fanfare Eensgezindheid uit Maasbrachtbeek. Het is een relatief recent stuk. De première ervan vond plaats in 2001 tijdens het 14e Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Abysses gaat over de zee en zijn bewoners en bestaat uit drie delen die elkaar zonder onderbreking opvolgen. In het eerste deel, Luminescent Creatures, krijg je een beeld van de biotopen in de oceaan op een diepte van meer dan 1000 meter. Er is daar geen licht en om hun prooi te pakken te krijgen gebruiken diepzeemonsters lichtgevende organen. In het tweede deel, Leviathan Against Kraken, krijgen een potvis en een reuze inktvis het met elkaar aan de stok. En er volgt een dodelijk gevecht. Het derde deel van Abysses heet The Blue Whale en gaat over de blauwe walvis. Tegelijkertijd is het een statement van de componist om te wijzen op de gevaren van de milieuverontreiniging in de grote oceanen.

Dat was Abysses van Franco Cesarini, over het diepzeeleven in de grote oceanen. Je hoort het Gelders Fanfare-orkest onder leiding van Tijmen Botma. Met de Zwaanriddersage van Jan Bosveld gaan we naar het verre verleden. Al sinds de middeleeuwen doen er verhalen de ronde over de mysterieuze zwaanridder Lohengrin, of Helias, of Helius, er zijn verschillende namen. Het Nijmeegse kasteel Heyendaal is het middelpunt van een van die sagen. Een verhaal dat stamt uit de tijd van de kruistochten. En uiteraard gaat het verhaal over vertrouwen en liefde. Jan Bosveld schreef de Zwaanriddersage voor fanfareorkest in opdracht van het Nederlands Instituut voor de Blaasmuziek, tegenwoordig Kunstfactor Muziek.

Dat was de Zwaanriddersage van Jan Bosveld, door uiteraard weer het Gelders Fanfare-orkest onder leiding van Tijmen Botma. Tot slot nog een toetje in dit programma met groots opgezette werken voor fanfare-orkest. We hebben een bewerking van de musical Elisabeth over het leven van de Oostenrijkse keizerin, ook wel bekend onder de naam Sissi. De muziek is van Michael Koenze en Sylvester Levé. Het arrangement voor fanfare is gemaakt door Johan de Meij.

Muziek van Michael Koenze en Sylvester Levée voor de musical Elisabeth. Het arrangement voor fanfare is gemaakt door Johan de Meij en gespeeld door het Gelders Fanfareorkest onder leiding van Tijmen Botma. Het GFO zal in het najaar van 2007 een korte theatertournee maken langs drie Gelderse schouwburgen. Het orkest brengt het programma Fanfare Light met in de hoofdrol jazz-trompetist Erik Vloeimans. Het project Fanfare Light past bij de doelen van het GFO om te streven naar vernieuwende elementen in de fanfaremuziek en de fanfare als orkestvorm te promoten. Met de combinatie van fanfare en jazz wil het GFO twee van oorsprong zeer uiteenlopende muziekstijlen laten samensmelten tot een nieuw geheel. Deze crossover kan een voorbeeld zijn voor de blaasmuzieksector. De muzikant werd samengesteld door Katrijn Kuipers.

Je hoorde Matthijs Hutt, 13 jaar. Hij speelde de sonatine nummer 1 van Juriaan Andriessen. Matthijs heeft 4 jaar pianoles bij Scala, Centrum voor de Kunsten in Hogeveen. Dit is De Muzikant, het radioprogramma voor en door amateurmuzici, elke 4e zaterdag van de maand bij de Concertzender. Zoals u hoorde hebben we vandaag weer een muziekschoolconcert. De muziekschoolconcerten in de serie Hollandse Nieuwe zijn een initiatief van Kunstfactor Muziek, het landelijk kenniscentrum voor de amateurmuziek. Leerlingen spelen muziek van Nederlandse componisten. Op 21 april namen we verse Hollandse Nieuwe op in zaal De Vredenhorst in Hogeveen. De muzici zijn leerlingen en docenten van Scala, Centrum voor de Kunsten in Hogeveen. Naast de gebruikelijke klassieke instrumenten zoals piano zijn ze in Hogeveen niet vies van experimenteren met vreemde klanken en moderne componisten. Van Jacob ter Veldhuis staat orkestmuziek op het programma, een stuk voor gemengd ensemble. Jacob ter Veldhuis begon zijn carrière in de rockmuziek. Hij studeerde in Groningen fluit, compositie en elektronische muziek. Ter Veldhuis schrijft recht voor zijn raap muziek die onmiddellijk aanspreekt. Met eenvoudige middelen maakt hij een persoonlijke muziektaal en dat is ook het geheim van zijn succes. Karakteristiek is zijn voorkeur voor going steady ritmische bewegingen en herhalingen. Ter Veldhuis schrijft graag voor amateurmuzici en kan zich goed in hen verplaatsen. Uit zijn orkestmuziek worden 3 delen gespeeld: Noorse Fjorden, Chinese Muur en Lente in Alaska. Het gemengd ensemble met leerlingen van 9 tot 15 jaar staat onder leiding van Helen Harmsen.

U hoorde drie delen uit orkestmuziek van Jacob ter Veldhuis, Fjorden, Chinese muur en Lente in Alaska. Gespeeld door een gemengd ensemble onder leiding van Helen Harmsen. En dat ensemble bestond uit op viool Marijn Oostenga, Marijke Lovers en Hanna Kontermans. Op cello Lotte Oostenga, Marion Melissen op piano en Arne Wachtmeester en Jarik Bruinsma slagwerk. In de Vredenhorst in Hogeveen staat een fraai orgel en dat gaf Edward Everts de gelegenheid om de inventie voor orgel van Albert de Klerk te laten horen.

Dat was Edward Everts met de inventie voor orgel van Albert de Klerk, die leefde van 1917 tot 1998. We gaan door met twee stukken voor koor van Julius Röntgen en Henk Badings. Julius Röntgen was bevriend met Johannes Brahms en Edvard Grieg. Hij introduceerde werk van hen in Nederland. Röntgen was een vruchtbaar componist. Zijn omvangrijke oeuvre, ongeveer 650 composities, omvat symfonieën, concerten, kamermuziek in vele bezettingen, liederen en opera's, maar ook koorwerken. Henk Badings had als componist grote interesse voor experimentele technieken zoals micro-intervallen en nieuwe toonsystemen. Met zijn elektronische muziek kreeg hij vooral in het buitenland grote bekendheid. Badings vond dat hij ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid had als kunstenaar. Daarom schreef hij educatieve muziek, vooral voor viool, maar ook stukken voor amateurkoren, blaasorkesten en andere ensembles. Allereerst hoort u de Rij der Edelingen van Julius Röntgen, een compositie uit 1910. En daarna een moderner stuk van Henk Badings, De Chanson d'Amour. Door achtereenvolgens het vocaal sextet en het vocaal vrouwenensemble onder leiding van Gerrit-Jan Rutgers.

Ensemble 96 onder leiding van Eustijn Vevang met Prayers of Kierkegaard, opus 157. Zes teksten van de filosoof op muziek gezet door Knut Nystedt. Ensemble 96 komt voort uit het kamerkoor van de Osloose Philharmonie dat in 1996 werd opgeheven. Men wilde graag een doorstart maken als vocaal ensemble en een van de solisten van het kamerkoor, Eustijn Vevang, werd gevraagd de leiding op zich te nemen. U hoort het koor nu met Salve Regina, opus 156a van Nystedt uit 1999 voor mannenkoor.

Salve Regina, opus 156a van Knut Niestedt, werd gezongen door Ensemble 96 onder leiding van Eustijn Vevang. Als componist kreeg Knut Niestedt in Noorwegen al gauw een centrale positie en dat gedurende een lange periode van snel veranderende muzikale stromingen. Met zijn artistieke vakkennis paste hij essentiële nieuwe ontwikkelingen toe. Zijn persoonlijke stijl is kleurrijk en tegelijkertijd zeer genuanceerd. Het volgende werk is getiteld The Word Became Flesh en het is gebaseerd op een tekst uit het Nieuwe Testament, Johannes 1, vers 1 tot en met 14. Het is een werk voor 8- tot 13-stemmig gemengd koor en Niestedt schreef het in opdracht van het Augsburg Koor in Minneapolis in de Verenigde Staten. The Word Became Flesh, opus 162, werd gecomponeerd in 2001.

U hoorde Ensemble 96 met The Word Became Flesh van Knut Nystedt. Het meest recente werk op de cd Immortal Nystedt dateert uit 2003, Niet er Livet, opus 170 voor vrouwenkoor. Nystedt componeerde het voor het Bærum Vokaal Ensemble uit Noorwegen. De teksten zijn gebaseerd op gedichten van Olaf Mosdøhl. Het zijn gedichten uit de bundel Missa Millennium 2000 met 22 religieuze gedichten, onder andere gebaseerd op de doop van de kleinzoon van Mosdøhl. Niet er livet betekent nieuw is het leven.

Niets er lievet, opus 170 voor vrouwenkoor van Knut Niestedt door Ensemble 96 onder leiding van Eustijn Vevang. In de traditie van vele klassieke componisten componeerde Niestedt ook een werk op de beroemde zeven laatste woorden van Christus. Jesu sieben Worte, opus 171 voor gemengd koor, werd gecomponeerd in 2003 en Niestedt was toen 88 jaar.

Ensemble 96 zong Jesu sieben Worte, opus 171 van Knut Nystedt, een van zijn recentste werken uit 2003. We laten u nu tot besluit een veel ouder werk van Nystedt horen, Immortal Bach. Hij schreef dit in 1987 en het is een ode aan Johann Sebastian Bach en het werk begint met een citaat uit Bachs Komm, süßer Tod, dat hij op heel eigen wijze bewerkt. Nystedts componeerstijl was 20 jaar geleden anders dan bij de andere werken die we u dit uur hebben laten horen.

0: U hoorde Immortal Bach van Knut Niestedt en de titel van de cd van Ensemble 96 die we u het afgelopen uur hebben laten horen. Immortal Niestedt was daar natuurlijk een verwijzing naar. Dit was De Muzikant met werken van de Noorse componist Knut Niestedt door het eveneens Noorse Ensemble 96 onder leiding van Øystein Fevang. De Muzikant werd samengesteld voor de concertzender door Katrijn.
1: Dit is de concertzender met het programma De Muzikant. De Muzikant is het radioprogramma voor en door amateurmuzici elke vierde zaterdag van de maand bij de concertzender. Vandaag hebben we weer een muziekschoolconcert. De muziekschoolconcerten in de serie Hollandse Nieuwe, waarbij leerlingen muziek spelen van Nederlandse componisten, is een initiatief van Kunstfactor Muziek. Dit is het landelijk kenniscentrum voor de amateurmuziek. 11 maart namen we Hollandse Nieuw op in zaal De Elkeliek in Heelvarenbeek, Noord-Brabant. De muzici zijn allemaal leerlingen van muziekschool Heelvarenbeek en omstreken en het Muziek- en Dansinstituut Best Oorschot. Van een van de docenten op de muziekschool gaan we in dit programma ook werk horen, Maarten Jensen. Hij studeerde hoofdvak klarinet op de conservatoria in Utrecht en Tilburg bij docent Walter Boeikens. Jensen studeerde ook orkestdirectie en compositie. Tegenwoordig speelt hij in het Viati Quintet, het Ensemble Quintessence, Aquarius Ensemble, het Fontis Ensemble en het Skomorowski Orchestra. Maarten dirigeert de Harmonie Sint Willibrordus Diesen, het Regionaal Seniorenorkest Midden-Brabant en het Klarinet Ensemble Heelvarenbeek. Naast dirigent en docent is hij dus ook werkzaam als componist en arrangeur. Het Klarinet Ensemble uit Heelvarenbeek speelt nu tango. Een stuk dat Jensen in 2003 speciaal voor hen componeerde. Geïnspireerd op de muziek van grootheden als Astor Piazzolla en Osvaldo Pugliese.

U hoort het klarinetensemble onder leiding van Maarten Jensen met een stuk van hem, Tango. Componist Emiel van Dijk studeerde gitaar aan het Brabants Conservatorium in Tilburg. Hij geeft concerten als solist en in diverse ensembles. Hij gaf ook al 3 cd's uit, Blueprint, Across the Borders en Rhythm of the Guitar. Emiel van Dijk geeft gitaarles op de muziekscholen in Best Oorschot en in Hilvarenbeek. En uiteraard heeft hij al heel wat verschillende composities geschreven voor gitaar of combinaties met gitaar. Het stuk First Fusion uit 2007 voor gitaarduo, wat u nu gaat horen, schreef hij speciaal omdat de beide muziekscholen waar hij werkt gaan fuseren. Hierdoor voelde Emiel van Dijk zich uitgedaagd om een stuk te schrijven in het kader van deze fusie. Hij zegt erover: met het thema van de geïnspireerde muzici opent het stuk. Daarna ontstaat wat vertwijfeling over de fusie die komen gaat. De fusie vindt plaats in een soort akkoordenduel. Het komt dan allemaal weer op zijn pootjes terecht met het thema van de geïnspireerde muzici. Aldus Emiel van Dijk.

Gitaarduo Vivian van den Burgt en Marloes van Gerwen speelden First Fusion van Emiel van Dijk. Een stuk opgedragen aan de muziekschool eigenlijk. En na dit kleine uitstapje voor twee gitaren komen we toe aan de blazers op de muziekschool. En dat zijn er heel wat in Hilvarenbeek. Het Houtblazersensemble, onder leiding van Marcel Verbrugge, speelt een werk van Hugo de Groot. De Groot leefde van 1897 tot 1986. Hij studeerde aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en was tot zijn 23e violist bij het Concertgebouworkest. Hij was 34 jaar lang dirigent van verschillende Nederlandse radioorkesten en gastdirigent van symfonieorkesten in binnen- en buitenland. Hugo de Groot componeerde in diverse genres, voornamelijk veel muziek, ook voor buitenlandse producties. En verder schreef hij werken voor symfonieorkest, harmonieorkest, kamermuziek, songs en lichte muziek. In 1962 kreeg hij de Gouden Harp uitgereikt vanwege zijn verdiensten voor de Nederlandse muziek. Van Hugo de Groot gaan we luisteren naar de Suite for Four Clarinets uit 1975. Het is geschreven in een modern tonale stijl. Het werk is door Marcel Verbrugge speciaal voor dit ensemble aangepast voor meerdere houtblazers.

De Rhapsodie werd zijn meest populaire compositie, gebaseerd op het volksliedje Piet Hein of, zoals het officieel heet, het triomfantelijke lied van de Zilvervloot.

Het Nationaal Jeugdharmonieorkest stond onder leiding van Jan Kober. U hoorde de Piet Hein-rapsodie van Peter van Anroy, gecomponeerd in 1901 en verplicht werk op het WMC in Kerkrade in 1962. Het derde verplichte werk in dit programma is van de Franse componiste Ida Godkowski. Zij mag ongetwijfeld de grande dame van de Franse harmoniemuziek genoemd worden. Ze studeerde bij Olivier Messiaen en Nadia Boulanger. Oorspronkelijk schreef Ida Godkowski vooral voor symfonische en kamermuziekbezetting, maar nadat ze eenmaal voor harmonieorkest had gecomponeerd, werd ze door dit medium geboeid. De briljante symfonie schreef Ida Godkowski in opdracht van het Wereldmuziekconcours als verplicht voor de concertafdeling in 1989. De briljante symfonie bestaat uit twee delen: Arioso lento en Prestissimo con brio.

U hoorde de briljante symfonie van Ida Gotkovsky, uitgevoerd door het Nationaal Jeugdharmonieorkest onder leiding van Jan Kober. De briljante symfonie van Ida Gotkovsky werd gecomponeerd en uitgevoerd in 1989 als verplicht werk tijdens het Wereldmuziekconcours in Kerkrade voor de concertafdeling. Tot slot hebben we nog een kort werkje van Henk van Lijnschoten, Rhapsody from the Low Countries. Henk van Lijnschoten is geen onbekende in de Nederlandse blaasmuziekwereld en hij schreef meerdere verplichte werken voor het WMC in Kerkrade. Rhapsody from the Low Countries componeerde hij in 1967. Het was een verplicht werk voor de derde divisie in 1970. Vier Nederlandse volksliedjes zijn erin te herkennen. Daar ging een meid om water, in Holland staat een huis, hoe groot, o heer, en hoe vervaarlijk, en als laatste, daar ging een paterke langs de kant.

Rhapsody from the Low Countries, gecomponeerd in 1967 door Henk van Lijnschoten, was het verplichte werk voor de derde divisie op het Wereldmuziekconcours in Kerkrade in 1970. U hoorde het Nationaal Jeugdharmonieorkest onder leiding van Jan Kober. In deze uitzending van De Muzikant hebben we aandacht besteed aan enkele verplichte werken op het WMC in Kerkrade door de jaren heen. En dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Katrien.

Dit is De Muzikant bij de Concertzender. Vandaag aandacht voor de cd Ratatouille van het Arnhems Harmonieorkest. De cd kwam uit in 1995. Met dirigent Johan de Meij nam men een uiteenlopend programma op van klassieke werken bewerkt voor harmonieorkest. En tenzij anders vermeld zijn die bewerkingen allemaal van de hand van Johan de Meij. We beginnen met een wat langer stuk, de Jazz Suite nummer 2 van Dmitri Sjostakovitsj. In 1938 schreef Sjostakovitsj deze suite op verzoek van het net opgerichte State Orchestra for Jazz met dirigent Viktor Knuszewiczki. Oorspronkelijk werd de suite gecomponeerd voor volledig symfonieorkest, uitgebreid met 4 saxofoons, accordeon en gitaar. Het was niet Sjostakovitsj's eerste jazzwerk. In 1928 schreef hij Tahiti Trot, naar aanleiding van een weddenschap om binnen 1 uur een orkestratie te maken van het bekende Tea for Two. Hij won de weddenschap overigens met groot gemak. De orkestratie was binnen 40 minuten klaar. Er zijn 6 delen in de Jazz Suite: Mars, Lyrische Wals, Dans 1, Dans 2, Wals 2 en Finale. Luistert u naar het Arnhems Harmonieorkest onder leiding van Johan de Meij.

Dat was het Arnhems Harmonieorkest onder leiding van Johan de Meij met de jazzsuite nummer 2 van Dmitri Sjostakovich. Het volgende werk is de Aladdin-suite van de Deense componist Carl Nielsen. Hij schreef die suite op verzoek van Johannes Nielsen, de directeur van de Koninklijke Schouwburg in Kopenhagen, die het werk van Adam Oehlenschläger, gebaseerd op de sprookjes van 1001 Nacht, in een nieuwe regie op de planken bracht. Uit deze toneelmuziek distilleerde Carl Nielsen een zevendelige orkestsuite die in 1919 in première ging. De bewerking voor harmonieorkest van Johan de Meij bevat 3 delen. Oosterse feestmars, Aladdins droom, dans van de morgenmist en de Afrikaanse negerdans.

In the Name of Jazz, gecomponeerd door Thijs van Otterlo als eerbetoon aan zijn vader Rogier. U hoorde Harmonie Sint-Cecilia Blerik onder leiding van Andreas van Zoelen. Thijs van Otterlo, saxofoon en de ritmesectie van het Fontys Conservatorium Tilburg. Tot slot nog een tweede werk van Paul de Zon. Hij werd geboren in 1957 in Maastricht en studeerde klarinet en HAVA-directie aan het conservatorium daar. The Master of Invention is een werk voor groot saxofoonensemble en harmonieorkest. Het werk is gecomponeerd met een knipoog naar de popmuziek in de tweede helft van de 20e eeuw en is met name een verwijzing naar Frank Zappa, van wie ook een thema is gebruikt in dit werk.

The Master of Invention van Paul de Zon voor Groot Saxofoonensemble en Harmonieorkest, met een verwijzing naar Frank Zappa. U hoorde Harmonie Sint-Cecilia Blerik onder leiding van Andreas van Zoelen en het saxofoonensemble van het Fontys Conservatorium in Tilburg. En hiermee eindigde het Lentewind 2009, een project van uitgeverij Mansarda Sintra. U heeft geluisterd naar het concert dat werd opgenomen op 29 maart van dit jaar in het Roodhoes in Blerik. We hebben nog wat tijd over en daarin gaan we luisteren naar een ander werk van Paul de Zon. Three Folk Dances for Bass, Clarinet and Band. En het wordt uitgevoerd door de Shell Harmonie onder leiding van Jan Schut. Soliste op basklarinet is Wenda Zende. De delen van de drie volksdansen zijn Gataya, Recita en Baya Mare.

Three Folk Dances for Bass, Clarinet and Band van Paul de Zon werd uitgevoerd door de Shell Harmonie onder leiding van Jan Schut en soliste op basklarinet was Wenda Senden. Nog een werkje van deze Limburgse componist Paul de Zon. Tijdens zijn opleiding aan het conservatorium in Maastricht speelde hij in het Hongaars-Roemeens ensemble Haira en dat heeft hem ook beïnvloed in zijn componeerstijl. Dat is te horen in de triptych voor panfluit en harmonieorkest, waarvan we nu het laatste deel gaan beluisteren, Waltzing Pan. Harmonieorkest Prinses Irene staat onder leiding van Joop Boerstoel en solist op panfluit is Matthijs Koenen.

0: Dat was als laatste het derde deel van Waltzing Pan uit de triptych voor panfluit en harmonieorkest van Paul de Zon. En zo eindigde deze uitzending van De Muzikant, gewijd aan Lentewind 2009, een beetje als special over de Limburgse componist Paul de Zon. De muziek werd voor u samengesteld door Katrijn Kuipers. En volgende week zijn we er weer met muziek voor...
1: Dit is de concertzender met De Muzikant. Dit programma is terug eens per maand op de zaterdagavond met ruime aandacht voor muziek voor blaasorkesten. Vandaag een special over de Belgische componist Jan van der Roost. Vorig jaar kwam ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag een doos cd's uit. En het komende uur laten we u daarvan de cd Suites en Rhapsodies horen met werken voor harmonieorkest. Jan van der Roost werd in 1956 geboren in Duffel in België in een muzikale familie. Zijn vader dirigeerde verschillende amateurorkesten en zijn moeder zong in een koor. Op zijn 18e ging hij naar het Lemmens Instituut in Leuven en daar ontdekte hij dat hij ook wilde componeren. Hij maakte zijn studies af op het conservatorium in Gent en begon aan een succesvolle carrière als dirigent en pianist. We beginnen dit programma met de Suite Provençale uit 1989, gebaseerd op volksmelodieën uit de Provence. En de suite wordt gespeeld door de Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van Pierre Kuipers.

Dat was de Suite Provençale van Jan van der Roost door de Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van Pierre Kuipers. We gaan verder met de Finse Folksong Suite, een werk uit 2001, dat in opdracht van de Zweedse Zang- en Muziekbond in Finland werd geschreven. Jan van der Roost gebruikte hiervoor authentieke folksongs van het Zweeds sprekend deel van Finland. U hoort de Johan Willem Friso Kapel onder leiding van Jan de Haan.

De Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Jan de Haan speelde de Finse folksong-suite van Jan van der Roost. Dan nu de kapel van de Koninklijke Luchtmacht. Met vier oude dansen, een suite uit 1986 van Jan van der Roost. En de vier dansen zijn geschreven in neo-renaissance-stijl. De delen zijn Bourée, Menuetto, Pavane en Gigue. De kapel van de Koninklijke Luchtmacht staat onder leiding van Lex van Diepen.

Onder leiding van Lex van Diepen speelde de kapel van de Koninklijke Landmacht 4 oude dansen. Een suite uit 1986 van Jan van der Roost. Allerlei stijlen, dansen en tradities komen aan de orde in de suites van Jan van der Roost. Hij schuwt geen enkel genre. Zijn veelzijdigheid is ook te horen in het stuk Brasiliana, een suite met typisch Latijns-Amerikaanse dansen. Cha-cha-cha, calypso en samba. De Amsterdamse politiekapel speelt het stuk onder leiding van Gerrit Fokkema.

Oost schreef het in 2005 in opdracht van het Orchestre d'Harmonie de Charlesbourg in Canada. De titel verwijst naar de oude Indiaanse naam voor Quebec. En de titel wordt dan ook gespeld als K-E-B-E-K. De vier delen zijn ook de vier seizoenen in en rondom Quebec met de jachthorens in de herfst, een romantische winter in de bergen, vrolijke lenteklanken en tot slot een dynamische zomer. U hoort de Nagoya University of Arts Wind Band onder leiding van Jan van der Roost zelf.

Braziliana van Jan van der Roost door de Amsterdamse Politiekapel onder leiding van Gerrit Fokkema. Dit is de Concertzender met De Muzikant, waarin we u werken voor harmonieorkest van Jan van der Roost laten horen. Een heel recent werk is Quebec, Rhapsodie Boreale, Jan van der Roost.

U hoorde de Rhapsodie Québec, een werk uit 2005 van Jan van der Roost, onder zijn leiding gespeeld door de Nagoya University of Arts Wind Band. Uit 1986 dateert Riku Dim, vier Israëlische volksdansen. Met oriëntaalse intervallen en onverwachte ritmes suggereert Jan van der Roost hier een melancholische atmosfeer. Het harmonieorkest van het Lemmens Instituut in Leuven, waar hij zijn studie begon, voert het uit onder zijn leiding.

Het harmonieorkest van het Lemmens Instituut in Leuven speelde Rico Diem van Jan van der Roost, onder leiding van Jan van der Roost zelf. Dit was De Muzikant, elke vierde zaterdag van de maand op de Concertzender, de volgende keer dus op 24 maart. We voegen nog een stukje toe aan het programma dat Katrijn Kuipers samenstelde en dat is Andante Pomposo van Jan van der Roost uit zijn Sint Maartens-suite.

Dit is de Concertzender met De Muzikant. Vandaag een tweede programma met koormuziek door Kamerkoor Mnemocine uit Nijmegen. Het eerste deel zonden we uit op 22 augustus. Ter gelegenheid van het 20-jarige bestaan van dit Kamerkoor onder leiding van Caroline Westgeest gaf Mnemocine een dubbel cd uit met de titel Over de Grenzen. Om te beginnen hoort u twee korte composities op dezelfde tekst van Johann Wolfgang von Goethe, Wanderers Nachtlied. Het eerste is getoonzet door Alfons Diepenbrock, het tweede door Alexander Voormolen.

U hoorde twee keer Wanderers Nachtlied op tekst van Johann Wolfgang von Goethe. Tweemaal getoonzet. De eerste compositie was van Alfons Diepenbrock, de tweede van Alexander Voormolen. Zoals we in het vorige deel rondom het Nijmeegse Kamerkoor Mnemocyne konden horen, ligt het accent bij hun repertoire vooral op muziek uit de romantiek en die van de 20e eeuw. Het volgende werk is van Carlos Michans, een Nederlands-Argentijnse componist die in zijn compositie Herbsttaak aansluit op de thematiek van de romantiek van Brahms, maar een volkomen eigen modern tonaal idioom hanteert. De tekst van Herbsttaak is van Rainer Maria Rilke.

Herbsttaak van Carlos Michans door Kamerkoor Mnemosyne onder leiding van Caroline Westgeest. Later in het programma horen we nog meer werk van deze Nederlands-Argentijnse componist. Een van Frankrijk's populairste componisten op het gebied van de betere koormuziek is Francis Poulenc. Van hem laten we 4 korte werkjes horen, 2 delen uit Un soir de neige, Le feu en Un loup. En daarna à peine défiguré en belle et ressemblante.

Dat waren de vier korte werkjes van Francis Poulenc uit Un soir de neige, Le feu en Un loup. En daarna A peine défiguré en Belle et ressemblante. Kamerkoor Mnemosyne stond onder leiding van Caroline Westgeest. Ook van de Hongaarse componist Lajos Bardos heeft Kamerkoor Mnemosyne enkele composities op het repertoire staan. Hij leefde van 1899 tot en met 1986. Net als het werk van Bartok en Kodály bevatten zijn composities elementen uit de Hongaarse folklore. We gaan luisteren naar twee religieuze werken, Populae Meus en Libera Me.

U hoorde Commedia dell'arte, een werk van Jozef Horowitz, uitgevoerd door het Harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Cobert. Tot slot neemt ditzelfde Harmonieorkest u mee naar Groot-Brittannië met een compositie van Alfred Reed en wel zijn vijfde symfonie. Alfred Reed schreef dit werk in 1994 in opdracht van het Sensuko Geikyuan College of Music in Tokio, ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag. De vijfde symfonie bestaat uit drie delen. Een inleiding, moderately and sustained, leidt naar het eigenlijke eerste deel, een stuwend allegro assai, waarvan de hoofdthema's eerst bij de pauken en de melodische percussie te horen zijn. Het tweede deel is een uitgebreide bewerking van een van de oudste Japanse volksliederen, Sakura, kersenbloesem. En het derde deel is een rondo, Allegro molto con fuoco, waarin enkele elementen van de twee voorafgaande delen verwerkt zijn.

0: U heeft geluisterd naar de 5e symfonie van de Engelse componist Alfred Reed. Het harmonieorkest Brabants Conservatorium stond onder leiding van Jan Kober. Deze muzikant stond helemaal in het teken van dit orkest, dat in 1982 werd opgericht.
1: Dit is de Concertzender met De Muzikant, het radioprogramma voor en door amateurmuzici dat u voorheen op de zaterdagochtend kon beluisteren. Een van de items is de serie Muziekschoolconcerten en dat pakken we nu weer op. De muziekschoolconcerten in de serie Onbekend maakt onbemind van Unisono het landelijk kenniscentrum voor de amateurmuziek. Vorige maand op 9 december namen we een muziekschoolconcert op in Zeroskerke op Walcheren. Het concert werd mede georganiseerd door de NERV en dat is de Nederlandse Enkelrietvereniging, de belangenvereniging voor saxofonisten en klarinetisten. En er is altijd iets bijzonders. Deze keer bijvoorbeeld was Ton Verhiel aanwezig als gastcomponist. Hij is saxofoondocent aan de muziekschool in Sittard Geleen en werkt onder andere met verstandelijk gehandicapte kinderen in Heerlen. Ton Verhiel schreef leermethodes voor de saxofoon. Hij componeert kamermuziek, kinderliedjes en muziek voor de harmonie- en fanfarewereld. Preludes and Dance schreef Ton Verhiel speciaal voor dit concert in Zeroskerke. Het wordt uitgevoerd door het Enkelriet Choir van saxofoon- en klarinetleerlingen uit Zeeland.

Dat was de wereldpremière van Prelude and Dance van Ton Verhiel. Een stuk voor Enkel Reed Choir dat hij speciaal voor dit concert componeerde. En het werd gespeeld door saxofoon- en klarinetleerlingen uit Zeeland. En daarvoor hoorde u niet het stuk dat ik aankondigde. Het was een klein foutje van ons hier in de studio. Daarvoor hoorde u Swing uit Clarinet Time van Joep Wanders. Gespeeld door het klarinetensemble Eendracht Maakt Macht uit Kruiningen. Er waren allerlei solisten en enkelriet-ensembles present op 9 december in Zeroeskerke om werk van moderne Nederlandse componisten te spelen. Color Reeds Tolen werd opgericht speciaal voor dit concert. 25 klarinettisten, van beginnend tot vergevorderd, studeerden 2 werken in. Daarvan hoort u Nicolaas Kirchje van Ton Verhiel.

Nicolaas Kirchje van Ton Verhiel, gespeeld door het pas opgerichte Colorreeds Tolen. En de 25 klarinetisten daarvan zijn afkomstig uit de orkesten Muziekvereniging Concordia uit Tolen en Eendracht Maakt Macht uit Kruiningen. Van Rudolf Escher staat nu de sonata voor klarinetsolo op het programma. Rudolf Escher was naast componist ook schilder en hij schreef gedichten. Zijn oom was de wereldberoemde graficus M.C. Escher. De sonata schreef Rudolf Escher in 1973 in opdracht van de Nederlandse regering. De sonata bestaat uit drie delen, Molto Tranquillo, Vivo en Commodo. Luistert u naar Tamara van Koetsveld. Zij studeerde aan de conservatoria in Den Haag en Amsterdam.

De sonata voor klarinetsolo van Rudolf Escher uit 1973 hoorde u, gespeeld door Tamara van Koetsveld. Seroskerke op Walcheren ligt vlakbij België en daar komt ook het gelegenheidskwartet vandaan dat u zo dadelijk gaat horen. Het bestaat uit Johan Michiels, Roger Droissard, Nadine Schollaert en Erik de Hond. Ze spelen het Quartet for Wind Instruments van Harry van Heugden. Van hem weten we niet zoveel, wel wanneer hij leefde, van 1894 tot 1968.

Quartet for Wind Instruments van Harry van Heugten. U hoorde het kwartet België, bestaande uit Johan Michiels, Roger Droissard, Nadine Schollaert en Erik de Hond. Van een rietkwartet naar een rietkwintet, Meet Five Reed is opgericht in 2001. Meet Five Reed wil de passie voor saxofoonmuziek overbrengen, van klassiek tot Dixieland. In België en Nederland traden ze al verschillende keren op en voor dit concert zochten ze twee swingende nummers op van Martijn Padding en Kees Schonebeek. Van Martijn Padding Quintet uit 1996, een compositieopdracht voor de Vereniging voor Huismuziek. En van Kees Schonebeek Pleasure for Five uit 1990, een vrolijk stuk met invloeden van Britten en Vaughan Williams. Meet Five Reed bestaat uit Dick Hollenberg, Sascha van As, Esther Vlieger, Marielle Eversdijk en Co. Zuidweg.

Caravan van Duke Ellington, bewerkt voor fanfareorkest en gespeeld door brassband Burgermusiek uit Luzern onder leiding van Ludwig Wiki, een arrangement van Naohiro Iwai. En daarvoor hoorde je Flower Power, een arrangement van Don Campbell, gespeeld door de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Alex Schiddings. De beste componisten voor de brassbands vind je nog altijd in Engeland. Philip Spark en James Curnow zijn momenteel koploper als het gaat om nieuwe composities of arrangementen. Je hoort nu van James Curnow de compositie Canticles voor de kleinere bezetting van de brassband.

0: Canticles van James Curnow werd uitgevoerd door de brassband Bürgermusik uit Luzern onder leiding van Ludwig Wiecki. Na deze dwarsdoorsnede van de Nederlandse blaasmuziek even een klein uitstapje naar Limburg. Daar woont G. Reinders en die wist na het succes van zijn hit Bloosmuziek 15 Limburgse blaasorkesten te verzamelen op één cd. Stuk voor stuk begeleiden ze een van zijn songs. Een prachtige samenwerking tussen de wereld van de blaasorkesten en die van de sing-songwriters. Hopelijk volgen er meer. Luister naar het nummer Bloosmuziek met de fanfare Eendracht uit Nieuwenhagerweide.
1: Ik had al twee meisjes gezien met achterop allebei in een saxofoon. Witte blouse, blauwe box met geel biezen en pas gepoetste schoen. Nog boeten het dorp hoorde ik het geretteketet van een trompet. Genoeg gewild, hier drinken voor een schet. In de eerste straat rook het van wiet weg en ik dacht verrek, hier trekt nog geen zondigse soep.

0: Dat was de fanfare Eendracht uit Nieuwenhager Heide onder leiding van Hardy Mertens met bluesmuziek van G. Reinders. De muzikant wordt voor de concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.
1: Dit is de concertzender met het programma De Muzikant. Het komende uur de Koninklijke Harmonieorkest van de Belgische Luchtmacht.

U hoorde de compositie Vanguard van James Curnow, gespeeld door het Koninklijk Harmonieorkest van de Belgische Luchtmacht, onder leiding van Alain Crépin. En vandaag in dit programma, De Muzikant, staat dit orkest centraal. U kunt luisteren naar opnames van het orkest op hun cd Fire Dance, uitgegeven op het Engelse label Curnow Records. Het Koninklijk Harmonieorkest van de Belgische Luchtmacht werd opgericht in 1946 als Musique de Bruxelles. Er werd in 1947 officieel erkend als Musique de la Force Aérienne. Het stond toen onder leiding van Henri Mestres. Het orkest bestaat uit zo'n 65 leden met een mooi evenwicht tussen koper- en houtblazers. De spelers komen zo van zowat alle Belgische conservatoria. De belangrijkste rol van het orkest is het muzikaal opluisteren van ceremonies en culturele evenementen. Daarvoor heeft men een uitgebreid en breed repertoire van klassieke, romantische, hedendaagse werken en ook filmmuziek. U hoort nu het orkest met de Powhatan Rhapsody van James L. Hosey.

De Powhatan Rhapsody van James L. Housay door het harmonieorkest van de Belgische luchtmacht onder leiding van Alain Crépin. Deze Crépin werd geboren in 1954 in Wallonië in Metten. Hij studeerde saxofoon, cello en piano aan de muziekacademie in Dinant en ook aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel. Zijn carrière in de blaasmuziekwereld begon als saxofonist bij de harmonie van de Gendarmerie. Daarna werd hij kapelmeester van de Belgische Gidsen. Sinds 1984 is hij dirigent van het Harmonieorkest van de Belgische Luchtmacht. Hij zet zich daarnaast in voor de Internationale Associatie voor de Promotie van de Saxofoon. Hij is zelf componist en dirigeert als gastorkest in Frankrijk, Spanje of Luxemburg. En zelfs ook Hongarije en nog heel veel andere landen. In 1998 organiseerde hij een saxofoondag in Dinant. Daarbij kwamen honderden saxofonisten bij elkaar. Volgens het Guinness Book of Records waren het er 1236. Alain Crépin, daar hebben we het over. Hij dirigeert nu A Day at the Fair van James Curnow.

A Day at a Fair van James Curnow, gespeeld door het harmonieorkest van de Belgische luchtmacht, onder leiding van Alain Crépin. Op de cd Fire Dance staan hoofdzakelijk werken van Engelse en Amerikaanse componisten. Elliot Del Borgo is daarop geen uitzondering. Hij werd geboren in New York 1938 en hij schrijft hoofdzakelijk voor blazers of strijkers. Hij componeerde de muziek voor de Olympische Winterspelen 1980 in Lake Placid. Van hem hoort u het titelstuk van de cd Fire Dance.

Fire Dance van Elliot Del Borgo door het Koninklijk Harmonieorkest van de Belgische Luchtmacht. Ook James L. Hosey is een Amerikaans componist, geboren in Nashville, Tennessee. Na zijn middelbare schooltijd nam hij dienst in het Amerikaanse leger als trompetist. Hij studeerde af aan de U.S. Armed Forces School of Music. Hij werd bibliothecaris voor de United States Army Band in Pershing Own in Washington, D.C., maar James L. Hosey wilde professioneel componist en arrangeur worden. In 1981 werd hij benoemd tot staf-arrangeur van het United States Army Band. Tijdens zijn 20-jarige militaire carrière kreeg hij 4 eremedailles en een persoonlijke aanbevelingsbrief van generaal Colin Powell, nadat hij een speciale mars had geschreven voor zijn afscheidsceremonie. 2 stukken van hem, Clash of the Ironclads en Black Granite Tree. En het laatste stuk werd door vrijwel alle Amerikaanse militaire kapellen gespeeld. Clash of the Ironclads is een verwijzing naar een veldslag in 1862.

Class of the Ironclads en Black Granite Tree van Amerikaanse componist James L. Hosey. Door het Koninklijk Harmonieorkest van de Belgische Luchtmacht onder leiding van Alain Krippen. Van het repertoire van de Koninklijke Harmonie van de Belgische Luchtmacht beloofde ik ook nog een arrangement van klassieke en romantische werken. Mike Hennekel arrangeerde er een paar. Hennekel studeerde trompet aan de Universiteit van de Staat Californië, Sacramento. Zijn diploma, film- en videocompositie, behaalde hij aan de Universiteit van Zuid-Californië, waar hij studeerde met bekende televisie- en filmcomponisten. Ik noem David Rexon, Alexander Courage, Patrick Williams en Jerry Goldsmith. Mike Hennekel dirigeert de Rockin' All City Band en het All City Orkest. Naast lesgeven houdt hij zich bezig met componeren en arrangeren voor schoolorkesten en de Hollywood Studios Capitol, Paramount en United Western. Twee arrangementen van zijn hand. De derde symfonie van Beethoven, de finale uit de Eroica en The Great Highland Pipes, Schotse volksmuziek.

Dat was Concerto Grosso van Jan van der Roost, gedirigeerd door de componist en de vaste dirigent van de brassband Heist, Bert van Tiene. Hij speelde trompet en solotrombonist was Walter Hoeks. Vanaf nu staat de brassband Heist weer onder leiding van Bert van Tiene. Ze gaan zo spelen Lucy Long van Fred Godfrey. En dat is eigenlijk de alias van Rylan Williams, geboren in 1880 in Swansea in Wales. Hij is vooral bekend geworden als variété-componist van de Music Hall. Talloze liedjes werden door hem geschreven en een paar daarvan worden nog steeds gefloten. Hoewel men de naam van de componist vast niet meer weet. En Lucy Long is ook zo'n liedje. Het werd bewerkt voor brassband door Luc Vertomme.

Lucy Long van Fred Godfrey in een bewerking van Luc Vertomme was dat. Het werd gespeeld door de Brassband Heist onder leiding van Bert van Tiene. We hebben nog wat tijd over en we hebben een stukje filmmuziek van de kaskraker Forrest Gump uit 1994. Een film met maar liefst 13 Oscar-nominaties. Je hoort het Feather Theme, gecomponeerd door Alan Silvestri en gearrangeerd voor Brassband door Sandy Smith.

Dat was tot slot van De Muzikant het Feather Theme van de film Forrest Gump uit 1994. Gecomponeerd door Alan Silvestri en gearrangeerd voor brassband door Sandy Smith. En hier dus gespeeld door de brassband Heist onder leiding van Bert van Tienen. De muzikant wordt voor de Concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.

Ja, als u deze herkenningsmelodie bekend voorkomt, dan weet u dat u terecht bent gekomen bij het programma De Muzikant. Een tweewekelijkse uitzending met muziek voor en door harmonieën, fanfaren en brassbands, kortweg blaasorkesten. Met deze keer de cd Brass from the New World. Vorige week zijn de Nederlandse brassbandkampioenschappen afgesloten in Groningen. Maar om in de sfeer te blijven hebben we vandaag opnames van drie Engelse topbands. De Yorkshire Imperial Band, de Desford Colliery Band en de Black Dyke Band. De Yorkshire Imps openen deze trilogie met de Suite for Brass van Stephen Bula.

de Yorkshire Imps, de Yorkshire Imperial Band. Ze speelden Suite for Brass van Stephen Bulla. Je kunt het op de vingers van één hand het aantal brassbands tellen dat bekend staat onder hun bijnaam. De Yorkshire Imps is zo'n voorbeeld. Zowel op concertpodia als in concoursen hebben de Imps een wereldfaam opgebouwd. De band werd opgericht in 1930 en was toen al een van de Engelse toporkesten. De oorspronkelijke naam was Yorkshire Copper Works Band at Stourton. En Stourton, dat ligt bij Leeds. Het orkest was opgericht als een fabrieksorkest. En toen die fabriek in 1958 de naam veranderde in Yorkshire Imperial, veranderde ook het orkest mee van naam. De Yorkshire Imperial Band werkt regelmatig mee aan televisie- en radioopnamen en was ook bij ons in Kerkrade op het Wereldmuziekconcours te gast. De band speelt nu van James Curnow zijn Brass Miniatures.

Brass Miniatures van James Curnow, gespeeld door de Yorkshire Imperial Brass onder leiding van David Hurst. De Desford Colliery Band, ook dat is een orkest dat is ontstaan vanuit een industrieel verleden. In 1898 heette het orkest oorspronkelijk Ibstock United. In 1912 kregen ze voor het eerst een professionele dirigent. Hij kwam twee keer per week naar de repetitie met paard en wagen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden veel muzici uitgezonden naar de loopgraven in België en Frankrijk. En ook in de Tweede Wereldoorlog was het een dieptepunt in de geschiedenis van de band. In 1956 kon men de verwaarloosde instrumenten vervangen dankzij een bijdrage van de Coal Industry Social Welfare Organization. Hierdoor, en omdat de meeste spelers mijnwerkers waren, kreeg de band de huidige naam, de Desford Colliery Band. Het orkest groeide in de jaren erop naar een landelijk topniveau. En door de achteruitgang van de mijnindustrie zijn er geen mijnwerkers meer in het orkest. De meeste spelers komen nu van de conservatoria en music colleges in Engeland. De Desford Colliery Band is nu zelfs een van de werelds beste exponenten van het fenomeen brassband. Van James Curnow speelt de band nu zijn Legend in Brass, speciaal voor de Nederlandse brassband kampioenschappen geschreven in 1991.

Legend in Brass, speciaal voor de Nederlandse brassband kampioenschappen geschreven in 1991 en gespeeld door de Desford Colliery Band, om leiding van Jan de Haan. En dan de derde brassband die ik aan u wil voorstellen. Dat is de Black Dyke Band. Meteen het oudste van de drie van vandaag. En het bestaat ook al zo'n 150 jaar. En ook dit orkest vindt zijn oorsprong in de industrie. Het orkest was oorspronkelijk bezit van en werd financieel gesponsord door de textielfabriek John Foster & Son of Queensbury. John Foster speelde zelf waldhoren. Hij kleedde het orkest in 1855 in uniformen waarvan de textiel uit zijn eigen fabriek kwam. De oorspronkelijke naam was Black Dyke Mills Band. En die mill, dat was een verwijzing naar de textielmolen. Zo'n 140 jaar lang bleef die naam gehandhaafd. En in 1996 werd het dus Black Dyke Band. Het orkest staat onder leiding van James Watson en het orkest speelt twee werken achter elkaar. Rhapsody on St. Dino van James Chine en The Great Revival van William Gordon.

De Black Dyke Band met Rhapsody on St. Gino van James Chine en tenslotte Great Revival van William Gordon. Een brassband heeft een hele specifieke bezetting en dat ga ik even opnoemen. 10 cornetten, 4 horens, 2 euphoniums, 2 baritons, 3 trombones en 4 bassen en met 3 slagwerkers erbij komt men aan precies 28 spelers. Die euphoniums behoren tot de lage instrumenten. Ze zitten met de baritons en trombones aan de rechterkant. De brassband biedt de mogelijkheid om verschillende instrumenten te laten soleren. Zoals bijvoorbeeld de Euphonium Fantasia van Stephen Bula. Leidraad in dit werk is het Westminster Abbey-thema van Henry Purcell.

0: Twee toegiften waren dat door Sophia's vereniging Loon op Zand onder leiding van Heinz Friese, de Dance of the Tumbles van Rimsky-Korsakov en de Galop uit Moskou, Tcheryomyushki van Dmitri Shostakovich, voor een laaiend enthousiast publiek. Dit was een korte muzikale terugblik op de concerttournee van Sophia van vorig jaar naar Sint-Petersburg ter gelegenheid van het Meifestival. De opnames werden gemaakt door Max Veijen. Samenstelling van de muzikant Katrijn Kuipers. Met dank aan Max Veijen en Chantal Vromans.
1: Dit is de Concertzender met het programma De Muzikant.

We hoorden Pas Redouble 1 van Gioachino Rossini voor harmonieorkest. In deze aflevering van De Muzikant staat het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober centraal. Dit orkest verzorgde het 10e deel van de serie Masterpieces for Band die uitgeverij Molenaar alweer enkele jaren geleden uitbracht. Op deze cd originele muziek voor harmonieorkest en bewerkingen van symfonische stukken. Het Brabants Conservatorium bestaat sinds 1917. Omdat er veel blaasorkesten zijn in Brabant, besloot men in 1982 een symfonisch blaasorkest op te richten op het conservatorium, met als doel de studenten de gelegenheid te geven om in een groot ensemble ervaring op te doen en om nieuwe muziek voor harmonieorkesten in te studeren. Die doelstelling werd ruimschoots gehaald en deze cd is daar het resultaat van. Alfred Reed schreef een eendelig werk voor de Feldmusikbar in Unterageri in Zwitserland, getiteld Evolutions. Het is op drie thema's gebaseerd. Deze thema's vormen een contrast met elkaar, maar evolueren, vandaar de titel, naar een krachtig samenspel.

Dat was Evolutions van Alfred Reed, gespeeld door het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober. De muziek is afkomstig van de 10e cd met Masterpieces for Band. Deze cd kreeg als subtitel mee Miss Saigon en dat is een musical van Alain Boublil en Michel Schoenberg. De bewerking voor harmonieorkest werd gemaakt door Johan de Meij met zijn verfijnde orkestratietechniek. Het is een symfonisch portret geworden van enkele van de mooiste bladzijden uit de musical. U hoort 5 stukken, de ouverture Saigon, april 1975, The Movie in My Mind, The Morning of the Dragon, Please and I Still Believe.

Miss Saigon, een suite uit de partituur van de gelijknamige musical van Alain Boublil en Michel Schoenberg, bewerkt voor harmonieorkest door Johan de Meij. Dit is de concertzender met de muzikant. Het Brabants Harmonieorkest speelt nu een werk van Willem Strietman, gecomponeerd in opdracht van het Fonds voor de Scheppende Toonkunst. Strietman droeg het op aan dirigent Jan Kober. Kreisleriana is de titel en het is een eerbetoon aan de grote Weense violist Fritz Kreisler, die componist Strietman als kind nog had horen en zien spelen en wiens uitvoeringen op oude grammofoonplaten hem bleven fascineren.

Het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober speelde Kreisleriana van Willem Strietman. Een andere, al wat oudere Nederlandse componist is Johannes van Bree. Hij leefde van 1801 tot 1857 en werkte hoofdzakelijk in Amsterdam. In zijn tijd waren de blaasorkesten nog niet zo uitgekristalliseerd als nu. De instrumenten waren nog onvoldoende doorontwikkeld en ook de spelers waren technisch minder onderlegd. Maar desondanks schreef Johannes van Bree een plechtstatige concertmars en bewees daarmee dat hij het blaasorkest al als een serieus muziekensemble zag. De romantische triomfmars is typerend voor de eerste helft van de 19e eeuw en de eenvoudige compositiestijl van Van Bree is sterk verwant aan het Franse idioom uit die tijd. Marinus Degenkamp bewerkte het origineel voor modern harmonieorkest. Luistert u naar Introduction, Hymne et Marche Triomphale van Johannes van Bree.

U hoorde Introduction, Hymne et Marche Triomphale van Johannes van Bree in een arrangement van Marinus Degenkamp door het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober. Als laatste een modern werk voor harmonieorkest, Zwiefache Symphonique van Serge Lansant. Deze Franse componist overleed nog maar kort geleden op 10 juli 2005. Serge Lansant studeerde piano en compositie aan het Conservatoire National Supérieur de Musique in Parijs. Hij studeerde af met lof en kreeg ook de Prix de Rome, de compositieprijs van de Franse Omroep en andere prijzen en onderscheidingen. Zijn oeuvre omvat symfonische muziek, kamermuziek, concerten voor piano, fluit, contrabas en harp en verder twee balletten en een kameropera. Sinds 1960 schreef hij vooral werken voor symfonisch blaasorkest. De Zwiefache Symphonique is daarvan een mooi voorbeeld. Het werk werd geïnspireerd door Beiers Oostenrijkse dansen, de Zwiefache, die Serge Lansant via de radio hoorde. Hij werd meteen gepakt door deze volksmuziek met de verrassende maatwisselingen driekwart, tweekwart. De Zwiefache Symphonique bevat oorspronkelijk 7 delen, u hoort er 4, Allegro, Allegretto, Moderato en Allegro.

U hoorde de Joegoslavische Armed Forces Band, een opname uit 1953 onder leiding van Jozef Broen. Ze speelde Belo Kranjske Pisanice op Kolpi van de Sloveense componist Danijo Bukar in een bewerking van Vilim Markovic. Deze muzikant werd samengesteld door Katrijn Kuipers met dank aan Charles van Zanten voor het beschikbaar stellen van de CD's.

Dit is de concertzender met de muzikant. Blaasmuziek in Slovenië is voor de tweede keer onderwerp in dit programma. Lange tijd was de geschiedenis van de blaaskapellen en hun muziek geen onderwerp van muzikologisch onderzoek in Slovenië. Daar komt nu verandering in. Muziek wordt van stoffige zolders gehaald en aan de hand van artikelen van Josip Čerin uit het begin van de 20e eeuw wordt de geschiedenis gereconstrueerd. Tijdens de communistische periode raakten de muziek en de instrumenten vergeten. Momenteel wordt door een groep wetenschappers en muzici hard gewerkt aan een revival. Veel muziek wordt afgestoft en handgeschreven partituren worden in de computer verwerkt, zodat ze opnieuw kunnen worden uitgegeven. Een van de oudste bewaard gebleven opnamen is die van de kapel van de Drava Divisional Authority onder leiding van Josip Čerin met Mladi Vojaki van Viktor Parma. Het is een opname uit 1925, dus hij klinkt nogal krakerig.

Dat was Mladi Vojaki van Victor Parma in een wat krakende opname, maar een historische opname van een orkest onder leiding van Josip Čerin mag niet ontbreken in een programma over de geschiedenis van de Sloveense blaasmuziek. De vorige keer vertelden we al dat blaasmuziek een lange traditie kent in Slovenië. De Idria-kapel bestaat al zo'n 350 jaar en is officieel erkend als oudste blaaskapel ter wereld. Andere orkesten zijn ook al 200 tot 250 jaar oud. Momenteel bestaan er in Slovenië zo'n 150 amateurorkesten en 2 professionele blaasorkesten. Vandaag komen modernere componisten aan bod. Bojan Adamic leefde van 1912 tot 1995. Hij studeerde piano aan de muziekacademie in Ljubljana. Hij interesseerde zich in eerste instantie voor de jazz, maar richtte zich daarna op film, pop en theatermuziek. Hij componeerde muziek voor meer dan 200 Sloveense en buitenlandse films. Hij ontwikkelde een eigen sound, gebaseerd op volksmuziekelementen. Het orkest van de Rafne Staalwerkers, onder leiding van Lojze Lipovnik, speelt nu van Bojan Adamic, Sprenevedanja.

Het harmonieorkest van de staalwerkers van Ravne, onder leiding van Loise Lipovnik, speelde Spreneve Danja van Bojan Adamic, een opname uit 1986. Van de derde componist in dit programma, Emil Glavnik, konden we maar weinig gegevens vinden. Hij is geboren in 1936. Het blaasorkest van de Velenje-mijnwerkers speelt van hem Logarska Dolina, een compositie van ruim 10 minuten. Het orkest staat onder leiding van Ivan Marin en de opname werd gemaakt in december 1999.

U hoorde Logarska Dolina van Emil Glavnik, gespeeld door het blaasorkest van de Velenje Mijnwerkers, onder leiding van Ivan Marin. Thomas Habe werd geboren in 1947. Hij is componist, dirigent, violist en pedagoog. Zijn oeuvrelijst met pedagogische werken en boeken waaraan hij heeft meegewerkt is eindeloos. Ook is hij oprichter van een aantal festivals in Slovenië en daarnaast heeft hij al zo'n 350 composities geschreven. Uiteenlopend van programmatische muziek voor orkest tot lichte muziek, waarvan het meeste voor koor. Thomas Habe voelt zich nauw verbonden met de gevoeligheid en de aard van het Sloveense volk. Zijn traditionele composities tonen de lyriek van de Sloveense melodieën op een heldere en overzichtelijke manier. De Sinfonia Carnioli uit 1995 past mooi bij deze omschrijving. U hoort het harmonieorkest van de Muziekacademie in Ljubljana onder leiding van Milivoj Surbek.

De Sinfonia Carnioli van Thomas Habe, gespeeld door het Harmonieorkest van de Muziekacademie in Ljubljana onder leiding van Milivoj Surbek. Tot slot drie korte werken van Rok Golob. Hij is de jongste componist in dit programma. Golob werd in 1975 geboren in Ljubljana. Hij volgde al heel vroeg viool- en pianolessen, maar speelde ook in een hardrockbandje. Hij is van alle markten thuis. Rok Golob richtte een strijkkwartet op, speelt keyboard in de RTV Slovenia Big Band en in de jazzrockband KT Briga, later KT Bixa. Met die band toerde hij langs festivals in België en Frankrijk. Later speelde hij in het Wereldjeugdorkest, waarmee hij ook Nederland bezocht. Momenteel woont en werkt Golob in Los Angeles en Ljubljana. We gaan drie korte werken van hem beluisteren, gespeeld door drie verschillende orkesten. Het eerste, Novice is Galskije, wordt gespeeld door de Harmonie van Logatec, onder leiding van Marian Gradolnik. Het tweede, Godba Grena Juk, door de Kreka Harmonie, onder leiding van Miro Saje. En tenslotte, Nostalgia za Fanfare, door de Trebovlje Workers Band, onder leiding van Alois Zupan.

Drie stukken waren dat van de jonge componist Rok Golob. U hoorde Novice is Galskije door de harmonie van Logatec onder leiding van Marian Gradolnik. Godba Grena Juk door de Kreka harmonie onder leiding van Miro Saje. En tenslotte Nostalgia zi Fanfare door de Trebovlje Workers Band onder leiding van Alois Zupan. Dit was De Muzikant, voor de concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers, met dank aan Charles van Zanten voor het beschikbaar stellen van de cd's. We hebben nog wat tijd over en daarin kunt u luisteren naar de Suspense Medley, althans een gedeelte daarvan van Roger Shield, gespeeld door de Bohunks.

Katrijn Kuipers met dank aan Charles van Zanten voor het beschikbaar stellen van de cd's. We hebben nog wat tijd over en daarin kunt u luisteren naar de Suspense Medley, althans een gedeelte daarvan van Roger Shield, gespeeld door de Bohunks.

Koor Leeuwenhart, onder leiding van Thijs Krammer, zong Kindje van de Zilveren Maan, een bewerking van het Spaanse Hijo de la Luna van José María Cano, en Vlieg met me mee, een tekst van Henny Vrienten op muziek van Tjeerd Oosterhuis. De arrangementen waren van Thijs Krammer. Dit was De Muzikant. U hoorde in deze uitzending 5 koren die over enkele weken in Utrecht zullen optreden tijdens het Europa Cantat Festival. Samenstelling Katrijn Kuipers. We hebben nog tijd voor een kleine aanvulling. U hoorde het al eerder in deze uitzending, het kammerkoor Schaffhausen. Nu met Il est bel et bon van Passereau.

Dit is de concertzender met De Muzikant. Vandaag koormuziek door Kamerkoor Mnemosyne uit Nijmegen. Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van dit kamerkoor, onder leiding van Caroline Westgeest, gaf Mnemosyne een dubbel cd uit met de titel Over de Grenzen. We gaan daarvan een paar mooie en bijzondere werken beluisteren. Om te beginnen twee korte stukjes van Felix Mendelssohn, Kyrie en Sanctus voor dubbelkoor.

Kyrie en Sanctus voor dubbelkoor van Felix Mendelssohn. Mendelssohn is een componist die kamerkoor Mnemosyne in de afgelopen jaren meermaals op het programma had staan. We gaan naar nog twee werken van hem luisteren. Psalm 2, Waarom toben die heiden? En Psalm 22, Mein Gott, waarom hast du mich verlassen?

Psalm 2, waarom toben die heiden, en Psalm 22, mijn God, waarom hast du mich verlassen, van Felix Mendelssohn Bartholdy, werden gezongen door Kamerkoor Mnemosyne. Romantisch repertoire ligt het Nijmeegs Kamerkoor erg goed. We gaan luisteren naar het Requiem voor zesstemmig koor van Peter Cornelius.

Requiem voor zesstemmig koor van Peter Cornelius. En we blijven nog even in romantische sferen met twee korte koorcomposities van Pjotr Iljitsch Tchaikovsky. Blaženi, Jasje Isbral en Aan de ter dood veroordeelde.

twee korte koorcomposities van Piotr Iljitsch Tchaikovsky. Blaženi Jaže Izbral en Aan de ter dood veroordeelde. En het werd gezongen door het Nijmeegs Kamerkoor Mnemosyne onder leiding van Caroline Westgeest. Toch is romantische muziek niet het enige repertoire waarin het koor uitblinkt. Ook voor modernere compositie haalt het koor de neus niet op. Zo staat ook het werk van de Estische componist Cyrillus Kreek op het programma. Van hem kunt u nu gaan luisteren naar de werkjes Psalm 121, Psalm 104 en Ma Tulen Hilja.

0: door het Nijmeegs Kamerkoor Mnemozine onder leiding van Caroline Westgeest. Hoorde u van George Bardos zijn beroemde werk Eli, Eli. Tot zover De Muzikant. Dit programma wordt voor de Concertzender samengesteld.
1: Dit is de Concertzender met het komende uur De Muzikant. Hierin vanavond opname uit 1990 van het Conservatorium Harmonieorkest Maastricht onder leiding van Sef Pijpers. En die zijn gemaakt in de serie Masterpieces for Band van uitgeverij Molenaar. Om te beginnen hoort u Capriccio van de Belgische componist Marcel Poot uit 1963.

Dat was Capriccio uit 1963 van de Belgische componist Marcel Poot. Het volgende korte werkje is van de Franse componiste Germaine Taillefer, een van de leden van de beroemde groep des Six. Marche uit 1976 is speels en luchtig van karakter en vol afwisseling en elegantie. De instrumentatie voor harmonieorkest is van Désiré Dandaene.

Mars van Germaine Taillefer in een orchestratie van Désiré Dandaene en uitgevoerd door het Conservatorium Harmonie Orkest Maastricht onder leiding van Sef Pijpers. 2 weken geleden hebben we een hele uitzending besteed aan de Franse componist Serge Lansen. Met name zijn werken voor harmonieorkest en solo-instrument kwamen daarin aan bod. Ook in Maastricht zijn ze dol op zijn werk. Vandaar dat we nu draaien de Symphonie Ibérique, een compositie uit 1989, bestaande uit 3 delen vol Spaanse dansritmes.

U hoorde Symphonie Ibérique van Serge Lansen, gespeeld door het Conservatorium Harmonie Orkest Maastricht onder leiding van Sef Pijpers. Dat orkest staat centraal vandaag in De Muzikant. We blijven in Spaanse sferen met de compositie Mallorca van Isaac Albéniz. Mallorca is een heel romantische, rustig wiegende barcarolle, oorspronkelijk geschreven voor piano solo. De bewerking voor harmonieorkest is van de Spaanse dirigent Juan Masquies.

Mallorca van Isaac Albéniz werd gespeeld door wederom het Conservatorium Harmonie Orkest Maastricht onder leiding van Sef Pijpers. Van Spanje terug naar Nederland. Jochem Slothouwer werd in 1938 geboren in Utrecht. Van hem gaan we luisteren naar Hymns and Dances 2 voor Groot Harmonieorkest en Harp ad Libitum. Het eerste werk met deze titel schreef Slothouwer voor piano solo, gemengd koor en slagwerk. Tegenstellingen kenmerken deze compositie, die uit 5 delen bestaat, die ononderbroken in elkaar overgaan.

Het Conservatorium Harmonie Orkest Maastricht onder leiding van Sef Pijpers speelde Hymns and Dances 2 van de Nederlandse componist Jochem Slothauer. We besluiten de muzikant vandaag met een werk van Giuseppe Verdi, Il Vespri Siciliani, een ouverture die hij schreef in 1855. De bewerking voor harmonieorkest is van de Franse dirigent en componist Paul Dispret.

Salve Regina van Herman Hollanders werd gezongen door het Eindhovens Vocaal Ensemble en dat staat onder leiding van Ruud Huibrechts. De meeste werken op de cd Brabant Luidkeels zijn van componisten uit de 19e en de 20e eeuw. Alfons Diepenbrock woonde maar korte tijd in Den Bosch, waarna hij terugging naar zijn geliefde Amsterdam. Toch is zijn werk hier opgenomen door het Brabants Kamerkoor. U hoort van Alfons Diepenbrock, Dämmerung en Wanderes Nachtlied. Het Brabants Kamerkoor staat onder leiding van Reinier Wakelkamp.

Dämmerung en Wanderers nachtlied van Alfons Diepenbrock. U hoorde het Brabants Kamerkoor onder leiding van Reinier Wakelkamp. Louis Toubos werd geboren in Maastricht, maar voelde zich helemaal thuis in het Brabantse. Van deze componist nu Cantata Alphabetica. Het Zuid-Nederlands Kamerkoor uit Tilburg is voortgekomen uit het Tilburgs Studentenkoor, opgericht in 1970. Het koor zong destijds ook de première van Cantata Alphabetica. En het is dus terecht dat zij dit werk van Louis Toubos uitzochten als bijdrage voor Brabant luidkeels. Het Zuid-Nederlands Kamerkoor uit Tilburg staat onder leiding van Hans van den Brandt.

Cantata Alphabetica van Louis Toubos werd gezongen door het Zuid-Nederlands Kamerkoor uit Tilburg onder leiding van Hans van der Brand. Een van Brabants topkamerkoren is Ad Parnassum uit Tilburg. Het koor werd opgericht in 1980 met als doel te streven naar perfectie. De naam Parnassum verwijst daarnaar. De Parnassus is een bergmassief in Griekenland en zou de woonplaats van de muzen zijn geweest. Later werd de berg symbool voor het streven naar een hoge graad van perfectie. Ad Parnassum zingt twee werken. Isidorus van Oscar van Hemel en Finnegan's Wake van Henk Badings. Ad Parnassum staat hier onder leiding van oprichter Pieter van Moergastel.

Ad Parnassum, onder leiding van Pieter van Moergastel, zong Isidorus van Oscar van Hemel en Finnegan's Wake van Henk Badings. Slechts één vrouwelijke componist heeft de cd Brabant luidkeels gehaald. Nelly van der Linde van Snelrewaard-Boudewijns woonde en werkte vrijwel haar hele leven in Breda. Haar repertoire is zwaar romantisch en het bekendst werd zij door haar kinderliedjes. De Capella Breda, onder leiding van Daan Manneke, zingt twee korte koorwerkjes van haar, Adoramus te Christe en Benedictus.

Adoramus te Christe en Benedictus van Nelly van der Linde van Snelrewaard Boudewijns, gezongen door het koor van Daan Manneke, de Capella Breda. Daan Manneke is oprichter en al jarenlang dirigent van dit gerenommeerde gezelschap, maar wellicht is hij bekender als componist. Het Helmonds Kamerkoor waagde zich aan een compositie van hem. Madrigaal, een muziek voor de zomer. De tekst van Jo Jansen wordt in blokken geabstraheerd en fonetisch verwerkt. Madrigaal is een geleide improvisatie met een persoonlijke inbreng van de zangers. Het Helmonds Kamerkoor staat onder leiding van Hans Kronenburg.

Madrigaal, een muziek voor de zomer, een compositie van Daan Manneke uit 1976, op tekst van Jo Jansen en gezongen door het Helmonds Kamerkoor onder leiding van Hans Kronenburg. Tot slot hebben we nog twee korte werkjes van Jos van Amersfoort en Frank van Nimwegen. Chanson d'automne en Claire de Lune. Ze worden gezongen door het Kamerkoor Kantekleer uit Breda onder leiding van Geert van den Dungen.